0: en zijn ongeveer 11 keer zo waarschijnlijk geworden als gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het gebrek aan regen is niet rechtstreeks toe te schrijven aan de klimaatverandering, maar de hitte wel. En door die hoge temperaturen verdampt het vocht in de bodem veel sneller. De hittegolven en droogte zorgen voor het verlies van oogsten, natuurbranden en historisch lage rivierpeilen. Ook vannacht heeft het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Het is al de 12e nacht op rij dat er Amerikaanse aanvallen zijn. Er zouden explosies geweest zijn in de stad Bushehr aan de Persische Golf. Maar ook Iran valt nog altijd doelen aan in het Midden-Oosten. In Kuwait werden vannacht Iraanse drones onderschept en is de luchtafweer ook actief. Het weer nog, vannacht tot wolken, hier en daar kans op wat lichte regen. Minima in Vlaanderen rond 14 graden. In Ardennen kan het nog wat frisser zijn vannacht. Minima daar rond 7 graden. De dag begint straks grijs, maar uiteindelijk krijgen we wel zon en wolken. En ook maxima tot 24 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Ricci.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Ricci.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket.
5: In Permo.
6: De tijdloze live.

0: Ricci.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Ricci.
3: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de provincie Henegouwen is een jongeman gisteravond zwaar gewond geraakt nadat hij van een rotswand in het water van een voormalige steengroeve is gesprongen. Omdat de groeve moeilijk bereikbaar is, moest een gespecialiseerd team hem evacueren uit het water. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale burgemeester ligt de steengroeve op privéterrein en is zwemmen er zeker verboden. Maar toch komen veel mensen zwemmen en van de rotsen springen. Door de diepte, het koude water en ook door obstakels onder water is dat bijzonder gevaarlijk op die plek. Gaza heropbouwen zou op dit moment iets meer dan 70 miljard dollar kosten. Dat blijkt uit een rapport van de NGO Oxfam. Daarvoor werd onder andere gekeken naar de kosten van de heropbouw na de vorige Israëlische oorlogen in Gaza. Elke heropbouw werd toen ook altijd weer vernietigd door een nieuwe oorlog. Volgens de VN, de EU en de Wereldbank heeft Gaza in totaal 57,9 miljard dollar aan schade en economische verliezen geleden. Oxfam wijst daarnaast ook op de menselijke tol in Palestina. Het rapport documenteert hoe Israël ook zeer veel culturele en sociale zaken heeft vernietigd die niet kunnen worden opgenomen in een schadebeoordeling. Het parlement in Nicaragua in Midden-Amerika zal volgende maand definitief stemmen om de volgende verkiezingen af te schaffen. President Ortega had de voorbije dagen al aangekondigd de democratie af te zullen schaffen. Antonio Guterres, de topman van de Verenigde Naties, zegt bezorgd te zijn en roept de leiders in Nicaragua op om de beslissing nog om te keren. Ze hebben de plicht burgers te beschermen en hen de kans te geven te stemmen bij democratische verkiezingen, zei zijn woordvoerder gisteravond.
3: The Secretary-General recalls that authorities have responsibility to uphold human rights and ensure that all citizens can participate freely and safely in public life, including by exercising their right to vote in elections.
2: Al jaren wordt de oppositie in Nicaragua monddood gemaakt en worden oppositieleden opgesloten of zijn ze gevlucht naar het buitenland. Er waren de voorbije jaren ook straatprotesten, maar die werden vaak hardhandig de kop ingedrukt. En er zijn ook al een hele tijd meldingen van schendingen van de mensenrechten in het land. Het weer dan nog. Vannacht wolken met hier en daar ook kans op wat lichte regen. Minima in Vlaanderen rond 14 graden. In Ardennen een stukje frisser. Minima daar rond 7 graden. De dag begint straks grijs. Later krijgen we dan zon en wolken. En maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Er is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisteren een natuurbrand die al ongeveer 1400 hectare in de as heeft gelegd. 700 mensen hebben hun woning moeten verlaten en ook op een camping moesten 3000 mensen geëvacueerd worden. De brand is ontstaan in de gemeente Saumont in de buurt van Bordeaux en verspreidde zich volgens de brandweer enorm snel. De oorzaak is mogelijk een incident met een reinigingsmachine. Zo'n 500 brandweermannen bestrijden de brand en er worden 150 brandweerwagens ingezet. De klimaatverandering maakt de kans op bodemdroogte in ons land fors groter. Dat blijkt uit een studie van World Weather Attribution. De weeromstandigheden van het afgelopen half jaar komen slechts 1 keer in de 15 jaar voor en zijn ongeveer 11 keer zo waarschijnlijk geworden als gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het gebrek aan regen is niet rechtstreeks toe te schrijven aan de klimaatverandering, maar de hitte wel. En door die hoge temperaturen verdampt het vocht in de bodem veel sneller. De hittegolven en de droogte zorgen dan voor het verlies van oogsten, natuurbranden en ook historisch lage rivierpeilen. Saoedi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump werken aan een nucleair programma voor civiele doeleinden, zoals energie. De VS hebben daarover een akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Dat akkoord is omstreden, omdat er wordt gevreesd dat Saoedi-Arabië op termijn ook uranium zou kunnen verrijken voor kernwapens. En dat zou dan weer kunnen zorgen voor een kernwapenwedloop in het Midden-Oosten. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid en non-proliferatie. Vannacht nog wat wolken, hier en daar ook kans op wat lichte regen. Minima rond 14 graden. In de Ardennen een stukje frisser nog, daar minima rond 7 graden. En straks krijgen we een grijs begin van de dag. Later wel zon en wolken afwisselend. En maximaal tot 24 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals het opwekken van energie. De deal is omstreden. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië op termijn ook uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen intussen dat ze twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Die zouden de zeeblokkade hebben geschonden die begin deze week door de Houthis zelf is opgezet tegen Saoedi-Arabië. De rebellengroep wordt gesteund door Iran. Door de blokkade zijn nu al 9 schepen niet door de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee kunnen varen. Dat is een zeestraat die net als de straat van Hormuz belangrijk is voor de olie-export. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Dilies en die stelde voor om versneld 40 brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt Yves de Vogelaar van de Christelijke Vakbond.
2: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
1: Minister-president Dilies betreurt de situatie en roept op om de dialoog voor te zetten. De burgemeester van Oostende, Jean Crombé, is er niet over te spreken dat de Vlaamse regels voor zwemmen in open water zijn versoepeld. Vanaf volgend jaar mag je overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod geldt. Maar dat zal de hulpdiensten nog zwaarder belasten, zegt Crombé.
3: Wat hij eigenlijk aankondigt is heel onveilig, omdat mensen absoluut niet in staat zijn blijkbaar om zelf te weten waar dat ze veilig kunnen zwemmen, op welke manier. En de minister heeft de indruk dat ze vanaf nu overal mogen zwemmen. Maar we hebben een zee, we hebben een haven, we hebben sluizen, dus dat is eigenlijk onverantwoord.
1: Crombé is alvast van plan om zwemmen in de plassen in Oostende te verbieden. En voor zwemmen in zee blijft de bestaande regeling, waarbij je bijvoorbeeld niet mag zwemmen in onbewaakte zones. Het weer dan nog. De dag begint grijs en hier en daar kan het wat regenen. In de namiddag duikt de zon op. Temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op

0: Klozen. Het is 6 uur. Goedemorgen.
1: De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Dat doen ze omdat ze boos zijn over het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Tillies en die stelde voor om snel 40 brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt de Christelijke Vakbond.
2: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
1: De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het opwekken van energie. Op de deal komt veel kritiek. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië daardoor ook mogelijk uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. En met 56.000 waren ze de fans van de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny gisteravond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Bad Bunny beëindigde bij ons zijn wereldtournee. Voor de een is hij nog een onbekende zanger, voor de fans is hij intussen een fenomeen. Zij genoten dan ook van het optreden.
3: It was beautiful, perfect. A beautiful show.
4: It was amazing.
5: Het was echt superleuk, ja. We zijn zelf half Mexicaans, dus het was echt zo die Latijns-Amerikaanse cultuur. Dat is echt, ja, wat wij kennen, hè. Dus dat was super top.
6: Prachtig om te zien hoe dat gewoon zo'n heel stadion gewoon in één keer met elkaar kan connecteren.
5: Ja, en dat allemaal Spaans kan spreken.
1: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Mamekes, Pompie, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we.
6: Met ons Gamma
5: Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allegas.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
11: De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Dat doen ze omdat ze boos zijn over het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Delies en die stelde voor om nog snel extra 40 extra brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt de christelijke vakbond.
12: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
11: De burgemeester van Oostende, John Crompé, is niet blij met de nieuwe regels over zwemmen in open water. Vanaf volgend jaar mag je volgens de nieuwe regels overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod is. Maar volgens Crompé zal dat de hulpdiensten nog zwaarder belasten.
13: Wat hij eigenlijk aankondigt is heel onveilig, omdat mensen absoluut niet in staat zijn blijkbaar om zelf te weten waar dat ze veilig kunnen zwemmen, op welke manier. En de minister heeft de indruk dat ze vanaf nu overal mogen zwemmen. We hebben een zee, we hebben een haven, we hebben sluizen, dus dat is eigenlijk onverantwoord.
11: In de provincie Henegouwen is een jongen uit de provincie Antwerpen gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij van een rots in het water van een oude steengroeve sprong om te zwemmen. Een speciaal reddingsteam moest hem uit het water halen omdat de steengroeve moeilijk bereikbaar is. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een lokale burgemeester is zwemmen in de steengroeve verboden, maar doen veel mensen het toch, ook al is dat erg gevaarlijk. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het opwekken van energie. Op de deal komt veel kritiek. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië daardoor ook mogelijk uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. En met 56.000 waren ze gisteren. De fans van de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Bad Bunny beëindigde bij ons zijn wereldtournee.
14: Het was beautiful, perfect. A beautiful show.
15: It was amazing.
16: Het was echt superleuk, ja. We zijn zelf half Mexicaans, dus het was echt zo die Latijns-Amerikaanse cultuur. Dat is echt, ja, wat wij kennen, hè. Dus dat is super top.
17: Prachtig om te zien hoe dat gewoon zo'n heel stadion gewoon in één keer met elkaar kan connecteren.
16: Ja, dat allemaal Spaans kan spreken.
11: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs, met daarna opklaringen en tot 26 graden.
10: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en

0: Zelfs voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 70.

0: Radio's.
1: Hallo, ik ben Jonas en mijn all-time favorite nummer en ja, eigenlijk ook wel echt een goede zomerplaat vind ik, is Dire Straits, Sultans of Swing. Dat is echt zo'n nummer om de ondergaande zon tegemoet te rijden met de auto onderweg naar hopelijk een hele leuke vakantie tijdens de zomer. Raam open, volume ook helemaal open en dan gewoon genieten van die geweldige gitaar. Maar Knopfler en Co, het klinkt echt alsof dat allemaal gespeeld wordt door één brein. Dat vind ik daar ongelooflijk fantastisch aan. Het klinkt zo goed. Elke keer als ik dat nummer hoor, zet ik het luider. Elke keer.
2: De tijdloze zomer.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: De tijdloze.
6: Een zee van tijdloze muziek.
7: Hey,

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
4: De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Dat doen ze omdat ze boos zijn over het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Delies en die stelde voor om snel 40 brandweerlui extra aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt de christelijke vakbond.
5: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
4: Sommige burgemeesters maken zich zorgen over de nieuwe regels over zwemmen in open water. Vanaf volgend jaar mag je volgens de nieuwe regels overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod is. Wim Dries, de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, zegt dat er nog veel overleg nodig is.
6: Langs de andere kant lijkt het mij ook heel erg belangrijk om aan te geven dat ook de burger, degene die wil zwemmen, ook natuurlijk een verantwoordelijkheid heeft. En men kan niet alleen naar de overheid kijken om te zeggen, ja, het kan of het kan niet. Wij gaan geen redders voorzien op die plaatsen waar eventueel wel gezwommen kan worden. Dus het blijft een grote verantwoordelijkheid, ook bij de personen die gaan zwemmen. Dat is vanzelfsprekend.
4: De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals het opwekken van energie. Op de deal komt veel kritiek. Saoedi-Arabië zal ook uranium kunnen verrijken en dat maakt het makkelijker om kernwapens te maken. Maar volgens de VS zijn er genoeg veiligheidsgaranties. Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest in de buurt van Bordeaux. 12.000 mensen zijn geëvacueerd uit de regio, onder meer 6 campings en een terrein voor naturisten. De brand zou ontstaan zijn bij een incident met een reinigingsmachine op een bosweg en verspreidde zich razendsnel. In Frankrijk zijn dit jaar in totaal al 44.000 hectare natuur vernield door branden. En een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een gesloten systeem toen het plots uit zichzelf besloot op het bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n uitbraak is nog nooit gemeld, zegt ethisch hacker Inti de Keukeleire.
7: Telkens als die grote AI-bedrijven nieuwe modellen lanceren, dan willen ze die gaan testen. En een van die testen is hoe goed kan ons model gaan hacken. Maar er zat eigenlijk een klein foutje in en die heeft dan gezegd van wacht eens, ik krijg hier een soort van toets. De beste manier om dit te gaan doen is om hier dat andere bedrijf te gaan hacken.
4: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
1: De tijdloze. Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
8: Dit zijn de woorden van David Bowie. Ik weet niet waar ik naartoe ga, maar ik beloof je dat het niet saai zal zijn. Zie onzekerheid niet als iets eng. Het kan net erg avontuurlijk zijn. Ja, wat hij hiermee bedoelt is mij niet zo helemaal duidelijk, want ik weet niet waar ik naartoe ga. Bedoelt hij dat Van Domegast dat hij overleden is? Dat hij zegt van ja, ik weet niet waar ik naartoe ga, maar hij denkt dus dat dat niet saai zal zijn. Nu goed, dat is zijn goede opvatting, dat het niet saai zal zijn. Maar als je al die andere zangers gaat tegenkomen, gaat hij toch wel een probleem hebben.
1: Tijdloze tegelwijsheid.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 60.

straight raise a toting woman. Lord have mercy.

suck a little pork salad, tummy. You know I need a meal, man.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
3: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
4: In 1984 verscheen de wereldhit Take On Me van AHA. In welk land werd AHA in 1982 opgericht? A. Noorwegen. B. Zweden. C. Denemarken.
3: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
4: Het juiste antwoord is A. Noorwegen. AHA werd in 82 in Oslo gevormd door Morten Harket.
3: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
6: Kleine luchthavens moeten miljoenen niet meer terugbetalen. De regionale luchthavens in Vlaanderen moeten 12 miljoen euro aan facturen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen ook nog subsidies tot 2039. Dat staat in een deal die minister van Mobiliteit Annick de Ridder per ongeluk onder alle parlementsleden heeft verspreid. Vlaams parlementslid voor Groen Bogdan van den Bergen legt uit om welke facturen het gaat.
7: Het zijn vorderingen die gaan over personeelskosten, voor brandweerkosten, voor veiligheid en beveiliging van de luchthaven. Maar voor de Europese Commissie, veiligheidskosten, dat behoort tot economische steun, dat is staatssteun en die mag niet terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. En nu treft men toch een soort van schikking om op die manier nog eens 12,1 miljoen euro naar die luchthavens te sluizen.
6: In ruil laten de luchthavens hun eis van bijna 15 miljoen euro aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens Groen was het niet zeker of Vlaanderen die wel moest betalen. Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest in de buurt van Bordeaux. 12.000 mensen zijn geëvacueerd uit de regio, onder meer 6 campings en een terrein voor naturisten. De brand zou ontstaan zijn bij een incident met een reinigingsmachine op een bosweg en verspreidde zich razendsnel. In Frankrijk zijn dit jaar in totaal al 44.000 hectare natuur vernield door branden. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Die zouden de zeeblokkade hebben geschonden die begin deze week door de Houthis zelf is opgezet tegen Saoedi-Arabië. De Houthis zijn een rebellengroep die gesteund wordt door Iran. Door de blokkade van de Houthis zijn al 9 schepen niet door de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee kunnen varen. En dat is een zeestraat die net zoals de straat van Hormuz belangrijk is voor olie-export. Een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een gesloten systeem, toen het plots uit zichzelf besloot om het bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n uitbraak is nog nooit gemeld en roept veel vragen op, zegt ethisch hacker Inti de Keukleire.
8: De manier waarop het dit heeft gedaan is ook heel indrukwekkend. Dat is natuurlijk ook niet onlogisch, want die modellen worden steeds en steeds beter. En ik denk dat er nu ook wel zal besproken worden van oké, willen wij dit nog? En moeten wij niet? Hè? Eigenlijk heeft één bedrijf illegaal een ander bedrijf gaan hacken. Ja, moeten er hier consequenties aan verbonden worden? Kunnen we dat zomaar laten passeren?
6: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
9: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
2: Kleine luchthavens moeten miljoenen niet meer terugbetalen. De regionale luchthavens in Vlaanderen moeten 12 miljoen euro aan facturen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen nog subsidies tot 2039. Dat staat in een deal die minister van Mobiliteit Annick de Ridder per ongeluk onder alle parlementsleden heeft verspreid. Vlaams parlementslid voor Groen, Bogdan van den Bergen, legt uit om welke facturen het gaat.
3: Het zijn vorderingen die gaan over personeelskosten, voor brandweerkosten, voor veiligheid en beveiliging van de luchthaven. Maar voor de Europese Commissie, veiligheidskosten, dat behoort tot economische steun, dat is staatssteun. En die mag niet terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. En nu treft men toch een soort van schikking om op die manier nog eens 12,1 miljoen euro naar die luchthavens te sluizen.
2: In ruil laten de luchthavens hun eis van bijna 15 miljoen euro aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens Groen was het niet zeker of Vlaanderen die wel moest betalen. Een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een gesloten systeem toen het plots uit zichzelf besloot om het bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n uitbraak is nog nooit gemeld en roept veel vragen op, zegt ethisch hacker Inti de Keukeleire.
4: Hier was de bedoeling zelf niet slecht, hè? Hier was de bedoeling het oplossen van een toets. Wat als de bedoeling veel slechter was geweest, hè? Bijvoorbeeld voor militaire doeleinden. Als je met AI een cyberoorlog wilt gaan uitvoeren op een bepaald land, maar het denkt opeens, ja, maar ja, als ik dan toch in dit continent bezig ben, ik zal de rest ook even meepakken. Ja, dat willen wij absoluut niet.
2: 6 dansers uit Aalst in Oost-Vlaanderen vertrekken straks naar Phoenix in de Verenigde Staten voor het wereldkampioenschap hip-hop. Ze nemen er voor de 2e keer deel aan het WK. Volgens hiphopster Charlène de Bakker is het doel vooral om de eerste ronde dinsdag te overleven, maar ook vooral om te genieten.
5: Het is echt wel een beetje de Olympische Spelen van het dansen, dus er gaat inderdaad heel veel volk aanwezig zijn. Als ik me niet vergis, zijn er ongeveer 70-tal teams en daarvan gaat de helft onmiddellijk geëlimineerd worden. Dus wij zullen echt heel graag dit jaar proberen naar die 2e ronde te gaan.
2: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
6: De tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 90.

0: Petra hier. Ik zou graag dat feit van Stromae nog eens horen, want dat doet mij echt denken aan een hele fijne vakantie in de Provence. Dat werd toen grijs gedraaid op de radio. Groetjes.
1: De tijdloze zomer.

0: Vorre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: De Tijdloze.
5: Een zee van tijdloze muziek.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
6: Er zijn vragen over de deal met de regionale luchthavens. Want zij moeten 12 miljoen euro aan facturen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen ook nog subsidies tot 2039. Dat staat in een geheime deal die minister van Mobiliteit Annick de Ritter per ongeluk onder alle parlementsleden heeft verspreid. Het zijn facturen voor overheidspersoneel dat jarenlang voor de luchthavens heeft gewerkt, dat niet meer hoeft terugbetaald te worden. Volgens Min van Olme van CD&V moet minister de Ridder transparanter zijn.
7: Nu in de dading komt de aap uit de mouw en blijkt dat personeel gewoon niet wordt terugbetaald. De CEO heeft een tijdje terug in de media gezegd, er is geen probleem voor personeel. Oh, dat zal niet. Wij betalen verdorie dat personeel en het wordt niet terugbetaald. En dat vind ik toch wel echt onrespectvol naar het parlement toe. En het is niet logisch dat zij facturen niet betalen en dat wij dat niet kunnen zien, dat we dat niet mogen zien.
6: In ruil laten de luchthavens hun claim van bijna 15 miljoen euro aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens oppositiepartij Groen was het niet zeker of Vlaanderen die wel effectief moest betalen. Voor het eerst zijn minder dan 1/3 van de auto's die in Europa verkocht zijn diesel- of benzinewagens. Ze worden vervangen door hybride of elektrische auto's. De hybride auto's zijn het meest populair, ruim 37%, en al 20% van de auto's rijdt volledig elektrisch. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft de nucleaire deal met Saoedi-Arabië verdedigd. Volgens hem waren er nog kandidaten om een kernprogramma voor burgerlijke doelen te helpen ontwikkelen. Wij willen het in eigen handen houden om veiligheidsgaranties in te bouwen, zei Rubio.
8: When countries decide they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we prefer them do it with us than do it with some other country. It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place.
6: Er is veel kritiek op de deal omdat de deal ervoor kan zorgen dat het makkelijker wordt om kernwapens te maken. Prinses Eleonore, de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, gaat in september studeren in Nederland. Ze start een bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van Utrecht. Dat is een Engelstalige opleiding van 3 jaar. Eleonore werd in april 18 jaar. Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
9: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
9: Tot en met maandag.
8: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
9: Met ons Gamma Plus kaart.
8: 25% op alle verf.
9: 25% op alle verf.
8: Allee, yes.
9: Dat is simpel.
8: Dat zeg ik toch.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 60.

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Richie.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-sol.

electric spirit.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
4: Een ex-paracommando moet naar de cel. In de zomer van 2024 werd de dertiger opgepakt nadat hij een man levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een schietpartij in Boom in de provincie Antwerpen. Het slachtoffer was gekend voor drugsfeiten. De ex-paracommando gaf toe dat hij de vluchtwagen bestuurde en samenwerkte met een compaan. Ze krijgen nu allebei 8 jaar cel voor poging tot moord. Dit jaar was de ex-paracommando nog te zien in het tv-programma Klopjacht op Play. Er is veel te doen over een geheime overeenkomst die Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, sloot over de luchthavens van Deurne en Oostende. Het document werd per ongeluk bezorgd aan parlementsleden en daaruit blijkt onder andere dat de luchthavens zeker tot 2039 subsidies krijgen, dus ver na deze regeerperiode. Oppositiepartij Anders noemt dat onbegrijpelijk, dat zegt parlementslid Egbert Lagthaert.
5: Het is heel opvallend dat het engagement tot 2039 zou lopen, want de minister heeft gisteren in de commissie gezegd dat een nieuwe regering andere beslissingen kan nemen. Maar bijvoorbeeld voor sommige luchthavens als die van Deurne, er gewoon geen levensvatbare case te maken is en dat dat altijd met heel veel belastinggeld zal rechtgehouden moeten worden. En dat in een tijd van besparen en belasten, ja, dat is gewoon niet aanvaardbaar.
4: Minister de Ridder zegt dat het niet de bedoeling was dat de parlementsleden de geheime overeenkomst zouden te zien krijgen. Die blijft vertrouwelijk en parlementsleden mogen ze ook niet verspreiden. Voor het eerst zijn er minder dan een derde van de auto's die verkocht zijn in Europa een diesel- of benzinewagen. Hybride wagens zijn het populairst. Meer dan 37% van de verkopen is een hybride wagen. Intussen rijdt ook al 1 op de 5 nieuwe auto's volledig elektrisch. En onze prinses Eleonore, de jongste dochter van koning Philip en koningin Mathilde, gaat in september studeren in Nederland. Ze start daar een bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van Utrecht. Dat is een Engelstalige opleiding van 3 jaar. Eleonore werd in april 18 jaar. Het is bewolkt met hier en daar nog wat regen. In de namiddag geleidelijk aan overal droger met opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt. Na de middag opnieuw opklaringen bij 25 graden. Aan zee wordt het wel echt zonnig dan.
6: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: De Tijdloos.
1: Hey, ik ben Sarah. En wat mij aan de zomer doet denken, dat zijn vrolijke mensen, dansende mensen en vooral ook zingende mensen. En dat kan niet anders dan met een deze.
2: De Tijdloze Zomer.
3: Penso con sueño para

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag.
3: Tomorrowland mag een beperkte vuurwerkshow doen. Ja, morgen begint het tweede weekend van Tomorrowland in Boom in de provincie Antwerpen. Vorig weekend was er nog een totale verbod op vuurwerk door de aanhoudende droogte. Maar nu zullen er op enkele momenten wel wat vuureffecten zijn op de mainstage. Tomorrowland zegt ook dat ze extra maatregelen zullen nemen, waaronder permanente brandwachten en extra beveiliging in de omgeving van het hoofdpodium. Een ex-parocommando krijgt 8 jaar cel voor een moordpoging in Boom. De 30er was dit vorig jaar nog te zien in het tv-programma Klopjacht op Play. Hij werd in de zomer van 2024 opgepakt nadat een man levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer was gekend voor drugsfeiten. De ex-parocommando gaf toe dat hij de vluchtwagen bestuurde en ook samenwerkte met een compaan. Ze krijgen nu allebei 8 jaar cel. Wie het schot loste en of er een derde persoon bij betrokken was, is volgens de rechtbank niet duidelijk. En er is veel te doen over een geheime overeenkomst die Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder sloot over de luchthavens van Deurne en Oostende. Dat document werd per ongeluk bezorgd aan parlementsleden. En daaruit blijkt onder andere dat de luchthavens zeker tot 2039 subsidies krijgen van de overheid, dus ver na deze regeerperiode. Oppositiepartij Anders noemt dat onbegrijpelijk, dat zegt parlementslid Egbert Lagaard.
4: Het is heel opvallend dat het engagement tot 2039 zou lopen, want de minister heeft gisteren in de commissie gezegd dat een nieuwe regering andere beslissingen kan nemen. Maar bijvoorbeeld voor sommige luchthavens zoals die van Deurne, er gewoon geen levensvatbare case te maken is en dat dat altijd met heel veel belastinggeld zal rechtgehouden moeten worden en dat in een tijd van besparen en belasten, ja, dat is gewoon niet aanvaardbaar.
3: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners nu begonnen aan de 18e rit. Al in de Tour een Alpenrit met aankomst op een klim van eerste categorie. Morgen en overmorgen wachten ook nog 2 zwaardere bergritten. Remco Evenepoel staat nu 2e in de stand en verwacht daarom dat de vroege vluchters vandaag het meeste kans maken.
5: In het geval van het klassement, ja, iedereen heeft toch een beetje morgen overmorgen in het achterhoofd. Misschien zal Decathlon iets proberen. We weten dat er misschien wat ziekte is bij UAE, maar dat is niet echt voor mij om over uit te spreken. Maar voor ons is het belangrijkste om geen tijd te verliezen en morgen te starten met dezelfde verschillen als nu.
3: UAE is de ploeg van de gele trui Tadej Pogacar. Het is bewolkt met hier en daar nog wat regen. In de namiddag geleidelijk aan overal droger met opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, na de middag opnieuw opklaringen en 25 graden met aan zee volop zon.
1: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
3: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
9: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
10: Tot en met maandag.
9: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
10: Met ons Gamma Plus kaart.
9: 25% op alle verf.

0: 20% op alle verf?
1: Allee, yes.
0: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma. Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Tijdloze.
7: Een zee van tijdloze muziek.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

0: tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè? Knaldi!
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
3: Tomorrowland mag een beperkte vuurwerkshow doen. Morgen begint het tweede weekend van Tomorrowland in Boom. Vorig weekend was er nog een totaalverbod op vuurwerk door de aanhoudende droogte. Maar nu zullen er toch wel op enkele momenten wat vuureffecten zijn op de mainstage. Er mag wel geen groot vuurwerk gebruikt worden, maar nu zal wel kleinschalig vuurwerk op het hoofdpodium wel toegelaten worden, zegt Tomorrowland.
4: Dat is eigenlijk podiumvuurwerk. Dus dat is vuurwerk dat eigenlijk vanuit het podium wordt gebruikt en dat heel gecontroleerd kan gebruikt worden en dat ook geen uitval heeft. Hè. Dat wil zeggen dat er eigenlijk geen vuurpijlen ergens kunnen belanden en dat we dat veel beter kunnen gaan controleren met de overheden, dat er echt eigenlijk amper een risico is bij het gebruik van dat type vuurwerk.
3: Ja, Tomorrowland neemt ook bijkomende preventieve maatregelen, zoals permanente brandwachten in de omgeving van het hoofdpodium. Vandaag gaat trouwens Dreamville de camping ook al open. Google krijgt in totaal 890 miljoen euro boete van de Europese Commissie. Google bevooroordeelde zijn eigen diensten, zoals Google Shopping, in de zoekrobot van Google. En Europa heeft dat recent verboden om te voorkomen dat grote techplatformen hun macht misbruiken en de concurrentie ook verstoren. Google krijgt ook een boete omdat het de appontwikkelaars belemmert om gebruikers een dienst te laten kopen buiten de eigen Google Play winkel. Google kan de boetes wel nog aanvechten. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners aan de 18e rit bezig. Een Alpenrit met de aankomst op een bergop voor de eerste categorie. Morgen en overmorgen wachten nog twee zwaardere bergritten. Remco Evenepoel, de tweede nu in de stand, verwacht daarom dat de vroege vluchters vandaag het meeste kans maken.
5: In geval van klassement, ja, iedereen heeft toch een beetje morgen en overmorgen in het achterhoofd. Misschien zal Decathlon iets proberen. We weten dat er misschien wat ziekte is bij UAE, maar dat is niet echt voor mij om over uit te spreken. Maar voor ons is het belangrijkste om geen tijd te verliezen en morgen te starten met dezelfde verschillen als nu.
3: Ja, de UAE is de ploeg van de gele truidrager Tadej Pogacar. Het is bewolkt met hier en daar nog wat regen, maar in de loop van de namiddag gaat het overal wat droger worden met enkele opklaringen en 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, na de middag wel opklaringen bij 25 graden en aan zee wordt het dan zonnig.
0: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: Werchter.
1: Hey, hey, Karin hier, de ideale zomerhit. Ah, wel, dat was op Werchter in 2012, Fabio van de Editors. Groetjes.
2: De tijdloze zomer.

0: It's fine, because you're mine. I walk the line.
1: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De tijdloze.

0: Bol, iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar 4,99 euro.
4: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannekes,
9: zombie.
8: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
9: Tot en met maandag.
8: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
9: Met ons Gamma Plus kaart.
8: 25% op alle verf.
9: 25% op alle verf.
8: Allegas.
9: Dat is simpel.
8: Dat zeg ik toch.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
13: Tomorrowland mag een beperkte vuurwerkshow doen. Morgen begint het tweede weekend van Tomorrowland in Boom. En vorig weekend was er nog een totaalverbod op vuurwerk door de aanhoudende droogte. Maar nu zullen er op enkele momenten wel wat vuureffecten zijn op de mainstage. Maar nog altijd geen groot vuurwerk, zegt Tomorrowland.
14: Dat is eigenlijk podiumvuurwerk. Dus dat is vuurwerk dat eigenlijk vanuit het podium wordt gebruikt. En dat heel gecontroleerd kan gebruikt worden. En dat ook geen uitval heeft. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk geen vuurpijlen ergens kunnen belanden. En dat we dat veel beter kunnen gaan controleren met de overheden. Dat er echt eigenlijk amper risico is bij het gebruik van dat type vuurwerk.
13: Tomorrowland neemt ook bijkomende preventieve maatregelen zoals permanente brandwachten in de omgeving van het MOF-podium. Vandaag gaat ook trouwens Dreamville de camping al open. Zaterdag 27 juni tijdens de piek van de hittegolf was wellicht de op één na dodelijkste dag in ons land deze eeuw. De dodelijkste dag deze eeuw was tijdens corona. Op 10 april 2020 stierven 675 mensen in ons land. Op 27 juni dit jaar waren er al zeker zo'n 650. Van 17 tot en met 28 juni werd ons land getroffen door een lange en ook warme hittegolf. Er werd net geen 40 graden gemeten. Eerder was er ook al bekend dat er tijdens die periode ruim 2000 overlijdens meer waren dan normaal. Er zijn minder wespen dan in hetzelfde periode vorig jaar. En dat komt omdat we als mens wespen bestrijden. Aziatische horenaars eten ze ook op. En ook het weer speelt een belangrijke rol. In mei en juni hadden we nog een paar koude en natte weken. En dat weer heeft een invloed gehad op de ontwikkeling van de wespennesten, zegt Natuurpunt.
15: De nesten zijn nu kleiner als anders. Zijn er ook mogelijk minder als anders, waardoor we nu minder wespen zien. De meeste insecten hebben de zon nodig om rond te kunnen vliegen. Die moeten opgewarmd worden door de zon. En als het dan koud, bewolkt en nat is, dan kunnen die eigenlijk niet rondvliegen. Of dan zijn er minder prooien waar dat zij op kunnen jagen. Daarnaast, zo'n nest van een wesp is ook gemaakt uit papier-mâché. Als dat nat wordt, moet dat hersteld worden.
13: Het is bewolkt met hier en daar wat regen. In de namiddag geleidelijk aan overal droger met opklaring bij zo'n 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt. Nadien meer opklaringen bij zo'n 25 graden. Aan zee wordt het dan zonnig.
16: De tijdloze.
12: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer, alleen muziek.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sands Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sands.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 60.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee

0: De Tijdloze live.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promokoken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlove it.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner... 3 voor maar €12.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Even bollen, iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken... en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
9: De Tijdloze.

0: tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
1: De mannen rijden een Alprit in de Tour. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners nu bezig aan de 18e rit. Een bergrit met aankomst op een beklimming van eerste categorie. En Sporza-collega Christophe van de Goor, wat is de situatie daar?
2: Wel, we zitten op een goede 50 kilometer van de streep in Orsières-Merlet op 1800 meter hoogte. En we kijken naar een kopgroep van een man of 14. Daarbij helaas geen Belg vandaag, maar wel Mats Pedersen, de leider in het puntenklassement en de groene truidrager. Heeft zo net in de sprint van de dag 25 punten gepakt. Jasper Philipsen zal er geen enkel pakken. Dus de voorsprong voor de Deen wordt weer wat groter. Daar ook nog Richard Carapaz in de vlucht. Samen met de Amerikaan Jurgensen. Hun voorsprong op het peloton. 8 minuten.
1: Dankjewel, Christophe. Het parket van Limburg onderzoekt een verdacht overlijden in Maasmechelen. Afgelopen maandag werd het lichaam van een vrouw van 69 gevonden in een luxueus landhuis van bijna 1200 vierkante meter groot dat te koop staat voor bijna 2 miljoen euro. Het parket heeft toen het gerechtelijk lab ter plaatse gestuurd om de eerste vaststellingen te doen.
3: Hun eerste vaststellingen wezen dan op enkele mogelijk verdachte elementen die verder onderzocht moeten worden. Om dan de precieze doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden te kunnen achterhalen, werd daarom ook een autopsie bevolen en wordt het onderzoek naar het overlijden van de vrouw verder gezet onder leiding van de Tongerse onderzoeksrechter.
1: Er zijn dit jaar opvallend minder wespen dan vorig jaar. En dat komt onder meer door het koude en natte weer van mei en begin juni. Maar ook met wespennesten die verwijderd worden. Maar dat wil niet zeggen dat wespen aan het uitsterven zijn. Misschien zien we er volgende maand toch wel wat meer. En dat hoeft ook niet per se slecht nieuws te zijn, zegt Natuurpunt.
4: Wespen, dat zijn eigenlijk plaagbestrijders. Die jagen vooral op vliegen en muggen. En vooral die laatste zijn niet echt geliefd bij ons en kunnen ook wel gevaarlijk zijn. Nu, het is een heel droog jaar, dus er zijn minder muggen. Maar moest het nu volgend jaar nat zijn, dan krijg je een explosie aan muggen. Maar als je dan te weinig wespen hebt, ja, dan heb je heel wat overlast en mogelijke gevolgen voor de mensen.
1: De Griekse voetballer Christos Tsolis verlaat landskampioen Club Brugge en gaat naar Arsenal, de kampioen in de Engelse Premier League. Tsolis was een van de belangrijkste spelers bij Club met 43 goals en 45 assists in meer dan 100 matchen. Club krijgt zo'n 40 miljoen voor Tsolis. Dat is meteen ook de duurste transfer ooit in de Belgische competitie. Bij Arsenal moet hij de vervanger trouwens worden van de rode duivel Leandro Trossard, die volgend seizoen voor Beşiktaş in Turkije zal voetballen. Deze namiddag opklaringen, 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt wel. Na de middag weer zon en overal droog weer bij 25 graden. En aan zee krijgen we overal de zon te zien.
0: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Manneke,
1: Pompie,
0: luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: gekozen.
1: Hallo, ik ben Marjolein en mijn favoriete zomerplaat is Dancing Shoes van Bob Marley en The Wailers. Omdat deze plaat aanvoelt als een zonnige zomerochtend waarop je eigenlijk niets te doen hebt en op je gemak kan ontbijten. En dan naar dit liedje luisteren is echt geweldig.
2: De tijdloze zomer.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
6: De Tijdloze.
7: Een zee van tijdloze muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
4: Speurders krijgen 20 nieuwe tips voor een verdwijning in Namen. Een Waalse jongetje van 5 en zijn vader zijn intussen al bijna een maand vermist. Ze werden op zaterdag 27 juni voor het laatst gezien in Onet in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub daar, maar sindsdien ontbreekt er elk spoor. Gisteren was er een nieuwe oproep naar getuigen of tips en elke getuigenis kan dus nuttig zijn, zegt de zelfvermiste persoon.
5: Die worden momenteel allemaal onderzocht. Dus dat gaat van vergaand onderzoek tot checks die dat vrij snel een antwoord kennen. Wij kunnen vandaag niet uitsluiten dat Timio en zijn papa niet in Vlaanderen zitten of in het buitenland. Dus mensen ook die op vakantie vertrekken of die terugkomen van vakantie en die menen Timio en of zijn papa te hebben gezien, ook in die informatie zijn we uiteraard geïnteresseerd.
4: Het parket onderzoekt een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg. Afgelopen maandag werd het lichaam van een vrouw van 69 gevonden in een luxueus landhuis van bijna 1200 vierkante meter groot dat te koop staat voor bijna €2 miljoen. Het parket heeft toen het gerechtelijk lab ter plaatse gestuurd om de eerste vaststellingen te doen.
6: Hun eerste vaststellingen wezen dan op enkele mogelijk verdachte elementen die verder onderzocht moeten worden. Om dan de precieze doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden te kunnen achterhalen, werd daarom ook een autopsie bevolen.
4: Gelijke Kansencentrum Unia heeft bijna 200 meldingen ontvangen over een uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Ze riep maandag dat alle witte mannen naar achter moesten omdat ze plaats wilden vrijmaken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Groepen die volgens haar structureel uitgesloten worden. Heel wat mensen vonden de uitspraak discriminerend. Nu, Unia gaat niks doen, zegt ze, want volgens hen zijn er geen aanwijzingen van discriminatie dat witte mannen daadwerkelijk van het concert werden uitgesloten. Amerikaanse president Donald Trump wil de nucleaire deal met Saudi-Arabië enkel goedkeuren als het land zijn relaties met Israël verbetert. De deal leek gisteravond rond, nog helemaal rond, maar in het akkoord staat dus dat Saudi-Arabië nieuwe kerncentrales gaat bouwen en dat de VS daarbij zal geholpen worden met kennis en technologie. In het verleden zei Saudi-Arabië dat ze enkel Israël wilde erkennen als er een Palestijnse staat komt, maar dat zal dus niet meteen gebeuren. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners in de finale van de 18e rit, waar de streep bovenop een klim van eerste categorie ligt. En Christophe van der Goor, wat is de situatie daar?
7: Wel, de leiders, dat zijn er 6, die gaan dadelijk beginnen aan die laatste col. En de winnaar zit echt wel vooraan. Matteo Jurgensen, de Amerikaanse ploegmaat van de man die de Tour heeft moeten verlaten, Jonas Vingegaard natuurlijk. Carapaz is erbij, Valentin Parapente, de drager van de bolletrui. Mauro Schmid, Zwitser, die enkele dagen geleden al een etappe won. Johannessen uit Noorwegen en nog een Spanjaard. Zij hebben voldoende voorsprong. De winnaar zit bij die 6, nog 8 kilometer tot aan de streep.
4: Dankjewel, Christophe. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Vannacht meer wolken. Morgen begint bewolkt met nevel of mist. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden.
8: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes, zombie. Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
3: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.
8: Reach out.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlova.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
9: De tijdloze.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspeech.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue?
3: Oh. Ja!
2: Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
1: De Vos Lemmes.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: De tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
7: Speurders krijgen 20 nieuwe tips voor een verdwijning in Namen. Een Waalse jongetje en zijn vader zijn intussen al bijna een maand vermist. Ze werden op zaterdag 27 juni voor het laatst gezien in Onet in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub, maar sindsdien ontbreekt er elk spoor. Gisteren was er een nieuwe oproep naar getuigen op tips, want het onderzoek zit muurvast. Het is al de derde keer dat speurders zo'n oproep doen, zegt de zelfvermiste personen.
8: Sinds de eerste oproep tot getuigenis zijn er iets meer dan 50 tips binnengekomen, waarvan er een aantal al zijn afgehandeld en andere momenteel worden onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd voort, zoals het al sinds de eerste dag bezig is. En ook het zoeken op het terrein, maar altijd op basis van concrete informatie. Want we gaan niet beginnen zoeken om te zoeken, want dat heeft één nooit zin. En dat is valse hoop geven aan de familie.
7: De Brusselse brandweer blijft voorlopig staken. De vakbonden hebben dinsdag het werk neergelegd uit protest tegen te weinig mensen en middelen. Vanmiddag heeft de Brusselse regering een spoedvergadering gehouden en nieuwe voorstellen gedaan voor extra geld en personeel. De vakbonden zeggen dat ze vandaag nog aan tafel willen gaan zitten met de Brusselse regering. In 2024 zijn in ons land bijna 78.700 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat is iets meer dan het jaar ervoor. Er zijn meer ouderen en bij die groep is het risico op kanker ook hoger. De soorten kanker die het vaakst voorkomen blijven dezelfde als de vorige jaren. Dat zegt de stichting Kankerregister.
9: De meest voorkomende kanker is borstkanker bij vrouwen en prostaatkanker bij mannen. En dan bij beide geslachten zien we als tweede meest frequente kanker longkanker en dan gevolgd door dikke darmkanker. Als u nog een ander voorbeeld wilt, bijvoorbeeld van een kankertype dat we sterk zien toenemen, dat zijn de huidkankers. En dat is natuurlijk bij uitstek een type kanker waar primaire preventie zeker en vast mogelijk is door u voldoende te beschermen tegen de zon en het gebruik van zonnebanken te vermijden.
7: Ruwe olie wordt steeds duurder. Een vat kost nu zo'n $100. Dat is het hoogste peil sinds mei. Het komt allemaal door de aanhoudende aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. En door die stijgende olieprijzen wordt benzine tanken morgen ook duurder. Voor een liter benzine 95 komt er 2 cent bij. Je betaalt dan maximaal €1,95. Diesel is vandaag al 10 cent duurder geworden, net als stookolie. In de Ronde van Frankrijk heeft Richard Carapaz de 18e rit gewonnen. De Ecuadoriaan reed op de slotklim weg van zijn medevluchters. De favorieten met daarbij Remco Evenepoel en Tadej Pogacar finishten samen. Sportzaal-collega Christophe van der Goor volgde het voor ons.
10: Richard Carapaz heeft nog een belangrijke ritoverwinning aan zijn al indrukwekkend palmarès toegevoegd. De Olympische kampioen van Tokio 2020 toonde zich in deze Tour als een van de meest strijdlustige renners. En vandaag op weg naar het skigebied van Auxerre-Merlet in de Alpen lukte het dan eindelijk. Carapaz uit Ecuador was de beste van een vlucht met 6. Mats Pedersen deed dan weer een heel goede zaak in de strijd voor de groene puntentrui door de sprint van de dag te winnen. Hij heeft nu een 30-tal punten voorsprong op Philipsen. De klassementsmannen spaarden zich vandaag met het oog op het zeer zware slotweekend in de Alpen.
7: Ja, vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Vannacht wel iets meer wolken. Morgen begint ook nog zo bewolkt met nevel en mist, maar daarna wordt het zonniger bij zo'n 26 graden.
6: Dit is De Tijdloze.
11: Are you ready to party?
12: Het wordt een dagelijkse afspraak om 6 uur de hele zomer lang. DJ 44 en zijn onnavolgbare platen van onder andere Arma van Helden, Sly and the Family Stone, de betreurde Sly Stone. The Rolling Stones komen langs, Supertramp ook, Simple Minds, Veel Farben en eerst de Shakespeare's met Summertime.
6: De tijdloze
13: dansant.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Are you ready to party?
3: De tijdloze dansen.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze live.

0: this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mannekes.
4: Pompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
8: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
9: We're about ready to have a party.
10: De

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
2: De brandweer in Brussel blijft staken. Ja, de vakbonden hebben dinsdag het werk neergelegd uit protest tegen te weinig mensen en middelen. Vanmiddag heeft de Brusselse regering een spoedvergadering gehouden en nieuwe voorstellen gedaan voor extra geld en personeel. De vakbonden zeggen dat ze vandaag nog aan tafel willen zitten met de Brusselse regering, maar tot dan blijven ze wel staken. In 2024 zijn in ons land bijna 78.700 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat is iets meer dan het jaar ervoor. Er zijn meer oudere mensen en bij die groep is het risico op kanker ook hoger. De kankers die het vaakst voorkomen zijn nog altijd borstkanker, prostaatkanker, longkanker en dikke darmkanker. Dat het aantal diagnoses stijgt, heeft dus vooral te maken met de evolutie van de bevolking, zegt Stichting Tegen Kanker.
3: De voornaamste reden van die toename die we zien, is eigenlijk de toename van de Belgische bevolking. We zijn met steeds meer inwoners in België, wat maakt dat er steeds meer mensen kanker krijgen. En daarnaast heb je ook nog eens de vergrijzing van de bevolking die speelt. Er zijn steeds meer oudere mensen in onze maatschappij. En kanker is een ziekte die zich voornamelijk voordoet op oudere leeftijd. En dat maakt dat het aandeel ouderen in de maatschappij toeneemt, we ook meer kanker zien.
2: In de omgeving van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, worden nog eens 8.800 mensen geëvacueerd door een bosbrand. Bijna 12.000 mensen hadden hun huis al uit voorzorg moeten verlaten. En daar komen dus nog inwoners van een dorp en 3 campings in de buurt bij. Het vuur blijft zich intussen verder uitbreiden. 2.400 hectare gingen al in vlammen op en 1 huis werd al verwoest. In de Ronde van Frankrijk heeft Richard Carapaz de 18e rit gewonnen daarstraks. De Ecuadoriaan reed op de slotklim weg van zijn medevluchters. De favorieten, met daarbij Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, die finishten samen met meer dan 4,5 minuut van de winnaar. En Remco vond het toch wel pittig vandaag.
4: Mooie dag, maar toch nog stevig. Weer een heel pittige start. Best lang voordat de vlucht weer wegreed. En dan ook nog een behoorlijke snelle dag met de wind mee. En een paar ploegen die was 8e en 9e plek wilden verdedigen met Pitcock en Gerard. Dus nog een pittig dagje uiteindelijk.
2: En in het voetbal begint Anderlecht aan zijn Europese voetbalseizoen. Anderlecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby, maar daar is nog niet gescoord. Vanavond klaart het op in de meeste streken, vannacht meer wolken wel en morgen begint ook nog bewolkt met nevel of mist. Daarna wordt het zonniger bij zo'n 26 graden.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even bollen, iedereen moet...

0: Zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: 8:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Er zijn voorlopig een 20-tal nieuwe tips binnengekomen bij de politie na een oproep gisteren voor een verdwijning in Namen. Het gaat over een Waals jongetje van 5 jaar oud en zijn vader. De twee zijn intussen al bijna een maand vermist. Zaterdag 27 juni werden ze voor het laatst gezien in het dorp Onet. Een dag later werd hun auto teruggevonden. Het onderzoek zit muurvast. Het is al de derde keer dat speurders een oproep doen tot getuigenissen. Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
4: Sinds de eerste oproep tot getuigenis zijn er iets meer dan 50 tips binnengekomen, waarvan er een aantal al zijn afgehandeld en andere momenteel worden onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd voort, zoals het al sinds de eerste dag bezig is. En ook het zoeken op het terrein, maar altijd op basis van concrete informatie. Want we gaan niet beginnen zoeken om te zoeken, want dat heeft 1 nooit zin en dat is valse hoop geven aan de familie.
3: Inwoners van de Europese Unie kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft vandaag een reeks ontwerpvoorstellen daarvoor onthuld, waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Dat laatste wordt waarschijnlijk voer voor discussie, denkt Hendrik Vos, politicoloog en directeur van het Centrum voor EU-studies.
5: Ik denk dat veel discussie nu zal losbarsten. Hè, want is bijvoorbeeld al wel gelekt dat Beethoven een van de figuren zal zijn. Marie Curie zal er ook op staan. Cervantes, Maria Callas, Leonardo da Vinci. Maar bijvoorbeeld niet echt mensen uit Zuidoost-Europa. Dus die zullen zich al ondervertegenwoordigd voelen. Het heeft ook echt te maken met keuzes. Als je Beethoven neemt, waarom neem je dan ABBA niet? Maar goed, misschien is het ook wel typisch Europees dat we net toelaten om hier heftig over te discussiëren.
3: En na het WK-voetbal is er weer clubvoetbal. Anderlecht speelt vanavond in de tweede voorronde van de Europa League. De Brusselaars zijn op bezoek bij het Zweedse Hammarby. Bert Sterk, zij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe doet Anderlecht het?
6: Redelijk goed. Anderlecht staat alleszins op voorsprong halfweg na een vroege vrije trapgoal van Sikan. Heel mooi 0-1 via de lat. Daarvoor had Lansana ook al tegen de paal getrapt. Maar in de momenten daarna kreeg Anderlecht het wel moeilijk. Met onder meer een prima kopbal van Eriksson die Kozemans nog net uit zijn doel kon halen. Lind ook met een kans op Kozemans en Abraham trapte naast. Terwijl later in de eerste helft er ook weer kansen kwamen voor Anderlecht. Onyaseke en Mamar vergaten te scoren en de stand op 0-2 te brengen. Redelijk evenwichtige wedstrijd. Maar dus wel de voorsprong voor Anderlecht bij het begin van de tweede helft 0-1.
3: Dankjewel Bert. Eerst helder, in de loop van de nacht meer wolken. Morgen begint dan nog grijs met nevel of mist ook. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Hallo, ik ben Mien en mijn favoriete zomerplaats is We Go Together van Grease, omdat het aan het einde van de film wordt gespeeld en iedereen is heel blij, het schooljaar is net gedaan en de zon schijnt en daarom link ik dat aan de zomer.
1: De tijdloze zomer.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De snelweg E17 is in Zeelen, in Oost-Vlaanderen, volledig versperd in de richting van Antwerpen. Een vrachtwagen ging van de weg, botste tegen de vangrail en vatte vuur. De benzinetank liep leeg en verspreidde zich over de weg. En ook de lading stond in lichter laaien. Er was een grote rookpluim te zien. Het verkeer richting Antwerpen kan er nog steeds niet door en moet aan een afrit voor het ongeval in Beervelde de snelweg verlaten. Via de lokale wegen moet er dan naar de volgende oprit van de E17 gereden worden in Lokeren. De bestuurder kon zijn voertuig tijdig verlaten. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. Nederland onderzoekt of het een nieuwe stad kan bouwen op een plek waar nu nog water is. Dat zou helpen om de grote wooncrisis in het land op te lossen. Nu heeft Nederland een tekort van meer dan 380.000 woningen. Er wordt al een nieuwe wijk bij Amsterdam gebouwd op 6 nieuwe kunstmatige eilanden, goed voor 20.000 woningen. En daarnaast laat de Nederlandse regering dus onderzoeken of er ook een gloednieuwe stad kan komen midden in het Markermeer, wat verderop. Als dat lukt, kunnen daar 60.000 woningen komen. Maar op die plannen komt ook veel kritiek, onder meer van dijkgraaf Hetty Klavers, verantwoordelijk voor het waterbeheer in de regio.
3: Ik kijk daar toch wel heel kritisch naar. Bouwen in het Markermeer, een polder aanleggen in het Markermeer, is toch wel heel ingrijpend. En neemt dus ook bijvoorbeeld een flinke hap uit dat water wat we zo hard nodig hebben in periodes van droogte.
2: Naar het voetbal dan. Want Anderlecht heeft in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League zo net 1-1 gelijk gespeeld bij het Zweedse Hammarby. Het verslag is van Bert Sterks.
4: Bijna kon Anderlecht met een voorsprong weer naar Brussel reizen, maar een late tegengoal van Ajay na de uitsluiting van Saliba met 2 keer geel besliste daar nog anders over. Tot dan namen beide ploegen delen van de wedstrijd voor hun rekening, met in de beginfase Lansana die de paal trof voor Anderlecht en Sikan die heerlijk een vrije trap binnenborstelde, 0-1. Maar Anderlecht met enkele tieners aan de aftrap had het geregeld moeilijk. Colin Kozemans moest de Brusselaars meermaals overeind houden, onder meer 1 keer prachtig op een kopbal van Eriksson. De tegenprikken van Anderlecht werden vaak te slordig uitgespeeld. Onyaseke was de gevaarlijkste man, maar hij wist dus niet te scoren. 1-1 de eindstand, een felle strijd was het. Alles wijst erop dat Hammarby zich ook volgende week niet zomaar zal laten wegzetten.
2: En ook Gent is vanavond begonnen aan zijn Europese campagne. Gent speelt in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Oekraïnse Tcherkasy. Na een half uur spelen staat het daar nog 0-0. Eerst helder, in de loop van de nacht krijgen we meer wolken. Morgen begint dan nog grijs met nevel of mist, maar daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag ook nog zon en warm, zondag grijs en kans op regen. Meer op 14nieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quadvoertuig van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, eveneens een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren in Oost-Vlaanderen is nog steeds versperd vanavond richting Antwerpen. Een vrachtwagen geladen met watermeloenen ging van de baan en raakte de middenberm eerder vanavond. Het voertuig vatte vuur, er was een grote rookpluim te zien. De brandstoftank scheurde open en de inhoud verspreidde zich over het wegdek. De bestuurder kon zijn voertuig gelukkig tijdig verlaten. Het verkeer richting Antwerpen moet de snelweg in Beervelde verlaten en dan via de lokale wegen naar de volgende oprit in Lokeren. In Oekraïne heeft de ontslagen minister van Defensie, Fedorov, al verschillende posten binnen de regering aangeboden gekregen door president Zelensky. Ik ben dankbaar voor de aanbiedingen, zei Fedorov vanavond, maar ik keer alleen terug naar de regering als minister van Defensie. De populaire Fedorov werd een week geleden ontslagen door Zelensky. Excuseer. Sindsdien was er in veel Oekraïnse steden straatprotest tegen Zelensky en de opperbevelhebber van het leger. En om de terugkeer van Fedorov te eisen Uiteindelijk zwichtte Zelensky voor het protest door de legerchef te vervangen. Hij wil Fedorov nu terug in de regering, maar dan op een andere post als defensieminister. Maar dat wil dus Fedorov niet. Nog in Oekraïne is het leger er voor het eerst in geslaagd om met een F-16-straaljager een Russisch gevechtsvliegtuig neer te schieten. Dat bevestigt het Amerikaanse leger. Het gevecht vond plaats dichtbij de frontlijn in het oosten van Oekraïne, waar het Russische toestel uiteindelijk ook is neergestort. Lucas Lucluze, dit is toch wel een belangrijke overwinning voor Oekraïne.
3: Ja, klopt. Meestal vliegt Oekraïne met zijn F-16's een stuk verder weg van de frontlijn om aanvliegende Russische raketten of drones te onderscheppen bijvoorbeeld. Maar nu is de piloot dus in een dogfight beland, zoals dat heet, en kon het dat Russische vliegtuig dus neutraliseren. Het toont aan dat Oekraïne erin geslaagd is om de kneepjes van het vak te leren. Het is niet simpel om een F-16 te besturen en te laten samenwerken met andere systemen. En bovendien is ook het Russische vliegtuig dat is neergehaald een hoogtechnologisch toestel. Dat maakt het niet alleen een belangrijke militaire, maar ook symbolische overwinning. Op termijn heeft ons land 30 F-16's beloofd aan Oekraïne.
2: Dankjewel, Lucas. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht middenvelder Marco Kana baalde achteraf van dat late doelpunt, maar vond de uitslag wel correct.
4: Het is pijnlijk om 89 minuten op voorsprong te zijn en daarna die tegentreffer te krijgen. Maar het was een goede wedstrijd waar de twee ploegen eigenlijk goed hebben gespeeld. En 1-1 is een terecht resultaat.
2: De terugwedstrijd is volgende week donderdag en AA Gent speelt in de tweede voorronde van de Conference League momenteel tegen het Oekraïense Cherkasy. Tom Boudewijn, hoe staat het in die wedstrijd daar bij jou?
5: Het is nog altijd 0-0. Wel wat kansen nu eindelijk, want de wedstrijd kwam maar moeizaam op gang en in de eerste helft lag het tempo zeer laag. Veel balbezit voor de thuisploeg Cherkasy uit Oekraïne dat wel speelt in Polen. Maar weinig kansen dus. En nu net nog een volley van Vergara, de nieuwe spits van AA Gent. Burgess dreigde wel even met een kopbal en ook Correlaak raakte de bovenkant van de lat. Maar ja, het is nog vroeg op het seizoen, vandaar nog 0-0.
2: Dankjewel voor de update, Tom. Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht, later meer wolken en kans op nevel of mist. Morgen start grijs en nevelig, later breekt de zon door en dan krijgen we een fraaie zomerdag met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Zowel in Frankrijk als in Spanje blijven honderden brandweerlui strijden tegen grote natuurbranden. In enkele dorpjes, zo'n 60 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn vandaag opnieuw meer dan 3000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk hebben de voorbije dagen al zo'n 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral in de buurt van Bordeaux blijft het moeilijk werken. Door de extreme droogte en hoge temperaturen die er nu zijn dit jaar, is het bestrijden van de branden veel moeilijker dan bij de grote branden in de regio 4 jaar geleden, in 2022. Dat zegt deze brandweerman.
3: Très clairement, l'état de sécheresse du massif est pire qu'en 2022. Donc les conditions d'explosion des feux, on est dans les conditions plus difficiles.
2: De toegang tot voedsel voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Wel blijven nog zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het rapport wel merkelijk gedaald. Zeker bij kinderen is dat het geval. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza. Zoals dierlijke producten, medische apparatuur, onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof ook. De schade die de aardbevingen van een maand geleden in Venezuela heeft aangericht, wordt door de Wereldbank geraamd op minstens $20 miljard. Maar mogelijk loopt dat op tot $37 miljard. De wederopbouw zal nog lang duren en Venezuela zal daarbij financiële hulp vanuit het buitenland nodig hebben. Naast de grote materiële schade eisten de bevingen ook een zware menselijke tol. 5.400 lichamen zijn intussen geborgen en er zijn nog heel veel vermisten. In het voetbal heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld op bezoek bij het Oekraïense Tcherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was dat. Het verslag is van Tom Boudeweel.
4: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Tcherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met goal op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
2: In de Europa League voorronde speelde Anderlecht ook gelijk 1-1 bij Hammarby. Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht. Later meer wolken en kans op nevel of mist. Tegen de ochtend is dat. Temperaturen tussen 7 graden in de Ardennen en 14 elders. Morgen start dan grijs en nevelig. Later breekt de zon door en krijgen we een fraaie zomerdag. Met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power.

0: De tijdloze.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen... Of

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. Weer te nieuws met Matthijs Bijnens. De E17 snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft mogelijk nog zo tot de ochtendspits. Er is mogelijk schade aan het wegdek na een ongeval. In de vooravond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Dat vuur is intussen al een tijdje geblust. De bestuurder kon zijn voertuig ook tijdig verlaten. Maar voorlopig is er dus nog altijd geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren gaan. De Verenigde Staten leggen nieuwe handelstarieven op aan 60 economieën. Volgens het Witte Huis gaat het om landen die zich onvoldoende verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. De nieuwe tarieven zijn onder andere gericht op Argentinië, Canada, Mexico, India en het Verenigd Koninkrijk. En ook een aantal producten uit de EU, Japan, Zuid-Korea en Zwitserland worden geviseerd. Volgens de VS is de maatregel bedoeld om een marktverstorende praktijk te corrigeren. Het is niet de eerste keer dat de VS extra tarieven opleggen aan andere landen. President Trump haalt het tariefwapen regelmatig boven. Maar een aantal van die tarieven werden door het Hooggerechtshof ook weer nietig verklaard, omdat ze niet de juiste wettelijke basis hadden. In het voetbal heeft Gent 0-0 gelijk gespeeld gisteravond op bezoek bij het Oekraïense Cherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was het. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Cherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
2: Anderlecht speelde in de heenwaartsstrijd van de tweede voorronde van de Europa League 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het weer dan nog. Vannacht is het meestal helder. Tegen de vroege ochtend kans op nevel of mist. En temperaturen tussen 7 graden in Ardennen en 14 elders in het land. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door en krijgen we een mooie zomerdag met temperaturen tot 25 graden. Zaterdag ook zon en nog wat warmer dan 28 graden. Zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen. Tonight.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Er is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De E17 snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft mogelijk nog zo tot de ochtendspits. Er is schade aan het wegdek daar na een ongeval. Donderdagavond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de breedte van de weg. Vandaar de schade. Voorlopig is er dus nog geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via lokale wegen naar de oprit in Lokeren. Mensen die vanuit de kust naar Limburg moeten, rijden beter om via Brussel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat de heffingen voor pubs, clubs en muziekzalen met 1/5 verminderen. De premier haalt het geld dan weer bij de vapeshops en online platformen die belastingen ontduiken. Het is al de derde belastingvermindering.